Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.

was somewhere, en je stil weer een deel van mij beet, en in slaap val je aan, en hierin probeer mij reed.

Garage Partys. Oh, Vasco Boulevard. Oh, ja. En, ja, wat een tijdperk was dit in ons leven hier, nee. Zelfs daar waar jij gewoond hebt ook, heb jij ook een wonderlijke tijd gehad in jouw jong daar. Dit is nou misschien een beetje anders geweest. Ek weet, Pretoria'se mense het hulle eie tipe lewe gehad. Maar as jy daar van Heelbrau toe nog Heelbrau was. Ja, lekker tye gewees soos jonk was. Mooie memories, ons dink terug, ons dink terug. Maar nou ja, dis daai tyd, né?

Dankie, hier gaan Neewoud, nou toe nou mense. Ja, ek het so baie al gesing, al het hele paar series achter die rug, en hy doen net goed, maar hy haart op nie op die, soos al sê die main circuit nie, daar is net te veel sangers, ne, daar is net te veel sangers, maar allemaal het een sekere plekkie, het sy recht tot die plek, natuurlijk ne, Dozy, en voortaan sal hy bekend staan as Henk Opperman. Ok, hy het nou die Dozy image bietjie afgeskit. Hy sal voortaf aan, sal ons praat van Henk Opperman. Nou toe Henk, hier is jou ouwekie.

Het ek het met sulke twee bene het ek op my hande geloop. Nou ja. Andries. Nou ja. Wat het ek vir julle vertel? Lekker lag hierdie dag, né? Ja. Ag, die volgende nommerkie is so spesiaal. En uit my hart vir julle.

0: voor die storm kom, nou toe voor die storm kom. Nou ja, nog een dikke Duitse nommerkie. Ek woon na net. Luister jy vanoggend? Laat hoor van jou. Nou toe.
1: Rote Rosen, roter Wein.

Ja, dat hy was vir jou gewees. En nee, ek het nog nie klaar nie. Nou toe, die volgende ene, ek gaan nog vir myself speel. Maar jylle moet saam luister en saam keier. Ek is gek oor die liekie, want Anton Goosen is een vriend van my. En hierdie ene is absoluut een van my gunslinge van hom.

Nou toe, nee, ons gaan nog aan, ons gaan nie nou al goodbye sê nie. En ek geniet dit nou so verskriklik baie, met so ongelooflik baie. Ons is so na nie, so omtrek van 100.000 luisteraars op hierdie oomblik. En ons het die getal apparate, maar baie van die apparate wat na geluister word, is daar meer as een luisteraars. Met die gevolg is, ons kan net sien hoeveel cellfone, rekenaars, tablets en sovoorts op aan is. Op al ons platforms. So, dan kan ons het met so, sê maar ons sit nog so derde by, want baie van hulle is daar meer as een persoon wat luister. So, ons is vanochtend so op 100.000 luisteraars, wat ongelooflik is vir my vir een saterdagochtend. Nee, ons kry dit in die week, maar op een saterdagochtend is dit merkwaardig. Daar is ek iets in die water wat dit veroorzaak.

Maak ek om daai woorde te leer, nee, is net vier reeltjies, jylle song, klink het reg. Ai, jyna, en ek, ja, enig een kan het sing, makkelijk, net vier reeltjies, makkelijk om te onthou, nee, nou toe. Nick Stevens, voorlaaste nommerkie hier so vir ons vandag, en jylle moet om geniet, dan gaan ek jylle groet.

Nou vrienden, dit is tyd vir my om julle te groet op hierdie saterdagoggend. Dankie vir die inskakel, almal van julle by ingeskakel, ons deurloop musiek hardloop voort. Dit is lekker gewees om saam met julle te kuier vanoggend, almal van julle. Onthou vanaand boere musiek en dan die opsit kers daarna. Ons sien julle dan, ons hoor julle dan. En tot dan, geniet julle sport, geniet julle inkopies, geniet julle rondry en mooi bly.

Ay, burem kakis, niks kan ons kyk. In die middel van een cirkel staan een man met een snor. Hy sê, boys, are you ready? Is julle reg vir wat kom? Hy is kaptein, hy is geties, dier sy broers, dier

0: internet radio met styl.
1: Ja nee, ek dankie, julle moet maar lekker luister en ek hoop julle geniet die musiek.

So 8 uur toe, dan het ons heeltemal lekker opsit kerstmusiek. Maar tot dan toe geniet julle julle boeremusiek. Ja, dankie Charlotte, ek kyk lekker rugby.

Green Beret gewees daai met die Klipvers voor orkes. Nou toe mense, ja. Die rak is nou klaar, nou kan die man het maar nader staan. Vierkies brand seker al mooi al. Hoe lyk het daar in George, by Petro, Wessel, Jimmy en hulle allemaal daar so. Nou toe, ek wonder, baie dankie Charlotte vir die link wat jy vir my laat toelaat het om saam met jou te kon rugby kyk. Het is lekker om saam met Charlotte rugby te kyk en saam met Eddie. Nou toe julle, ek het die hele game gekyk. My opinie, die Bokke in die tweede helft maar bietjie pap geraak. Maar hulle speel te min saam. Die All Blacks het dan nou al hoeveel games achter die rug onlangs. So, hulle is redelijk opgewarm. So, dit is nou maar net so. Daar is nog een game wat kom en dan lyk die prentjie anders. Ek gaan julle dit verseker. En, dan mag kom het ons voortgaan met die boerenmusiek. Onthou hier van 8 jaar af. Het is bietjie love songs in die opzet kerstprogram hoor. Geniet, ek is met julle.

0: want ek is moeg en ek het oor genoeg.
1: Van Naakbos tot by Swakop, leed die mooiste, mooiste see. Dis hy die tuin van Eden, direk aan ons gegee.
2: Hallo julle, my naam is Mabel Spinellis.
1: Lederik sê die klip is, wat die wereld wil kom haal.
2: Ons doen dit in stijl.
1: Swakop moet in vir jou strif, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
2: Met gaan groot radio.